0: Bpost meldt dat vakbonden en directie een nieuw sociaal akkoord hebben bereikt. Beide partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe cao, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van Bpost. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers, wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prevot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18 die met een opgedreven bromfiets reed een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten, in het westen van Duitsland, is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrapt en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht, bij minima van 12 tot 18 graden. Hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lokit en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lokit en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lokit en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Creatief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bpost meldt dat vakbonden en directie een nieuw sociaal akkoord hebben bereikt. Beide partijen onderhandelden al meer dan een maand over de nieuwe cao, wat ook gepaard ging met heel wat stakingsacties. Het akkoord omvat onder andere bescherming tegen naakte ontslagen, hogere maaltijdchecks en een eenmalige bonus. De vakbonden blijven zich wel verzetten tegen het zogeheten transformatieplan van Bpost. Dat wil postbodes later op de dag aan hun rondes laten beginnen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers, wil strengere bestraffing van geweld tegen politieagenten. Hij heeft daarvoor de ministers Prévot en Verlinde aangeschreven. Eerder deze week viel een agressieve jongere van 18, die met een opgedreven bromfiets reed, een Mechelse agent aan, omdat hij hem had achtervolgd en wilde oppakken. De agent liep bij het geweld onder andere een gebroken heup op en is langdurig werkonbekwaam. De jonge dader mocht van de onderzoeksrechter naar huis met een enkelband. Antwerpen en Gent krijgen vanaf 14 december een nieuwe dagelijkse treinverbinding naar Amsterdam en Parijs. Beide steden zijn stopplaatsen op een nieuwe treindienst van een Nederlandse spoorwegmaatschappij, die ook al 6 keer per week tussen Amsterdam en Berlijn spoort. Voor Gent is het de eerste internationale treinverbinding sinds jaren. De firma gebruikt gerestaureerde treinstellen van de NMBS. Ticketprijzen beginnen bij €19. En in het stadje Witten, in het westen van Duitsland, is de politie op zoek naar 5 ontsnapte rhesusapen uit een dierenopvangcentrum. Een 6e aapje kon al gevangen worden. Vermoedelijk hebben de dieren mortel uit een stenen muur gekrabd en zo een opening gemaakt om te kunnen ontsnappen. De rhesusapen zijn erg intelligent en gelden als ongevaarlijk, maar ze hebben wel dringend specifieke zorg nodig. De nacht is zeer zacht, bij minima van 12 tot 18 graden. Hier en daar wat wolkjes. Daarna volgt een bijzonder zwoele vrijdag. Het kwik piekt lokaal naar 33 graden. In de late namiddag is een bui van regen of onweer mogelijk.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon. De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestunt. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzie.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. VBRO.
2: Gewoon gezellige radio.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Zo zien we op vrijdag al iets minder hoge temperaturen. Niettemin kan het zeker nog zomers worden met maximaal ver boven de 25 graden. En ook zaterdag zien we nog wel een 25 graden landinwaarts. Aan de kust wordt het minder, maar dat is bijna altijd zo. Met ook geleidelijk wat meer wolken in. Maar ja, zowel vrijdag als zaterdag is er kans dat er een regen- of onweersbui opduikt. Al zijn de modellen daar zeker niet eenduidig in. En zijn er ook heel veel die gewoon niks geven. Zondag zal er dan eerst een regenzone doortrekken. Met mogelijk wat nattigheid erbij. Maar echt zeker is dat allemaal nog niet. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon. De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gesteund. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: En met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen, vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestunt. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. In Koukerke zijn uitzonderlijke sporen van een Romeinse dijk ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe buffer- en infiltratiezone van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. De vondst kwam toevallig aan het licht toen een aannemer op een donkere laag met Romeins aardewerk stootte. Uit eerste onderzoeken blijkt dat het gaat om restanten van een Romeinse dijk langs een oude getijdengeul, met daarboven sporen van bewoning zoals een huis, haardplaatsen en afvalresten. De ontdekking wordt als uniek beschouwd omdat zowel de dijk als de volledige woonsite vermoedelijk binnen het onderzoeksgebied liggen, waardoor uitgebreider archeologisch onderzoek mogelijk is. De Vlaamse overheid financiert daarom nog deze zomer een grotere opgraving. Archeologen hopen zo meer inzicht te krijgen in de Romeinse bewoning aan de kust, het ontstaan van het polderlandschap en de manier ook waarop mensen vroeger omgingen met klimaatverandering en stijgende zeespiegels. In het kader van de archeologiedagen kunnen bezoekers heden vrijdag 29 mei vanaf 4 uur in de namiddag het terrein bezoeken en uitleg krijgen van de archeologen. Een 28-jarige man uit Kortrijk moest zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor valse munterij. En dat nadat hij werd betrapt met een vals biljet van €50. Volgens het parket van Brugge probeerde de jongeman een dag eerder met het nepgeld bloemen te kopen in een winkel in Sint-Kruis, Brugge. De man zou daarbij meerdere biljetten op zak hebben gehad. Toen hij later door de politie werd gecontroleerd, werd opnieuw een vals briefje van €50 aangetroffen. Het Brugse parket benadrukte tijdens het proces dat de twintiger al een uitgebreid strafblad heeft en vorderde een celstraf van 8 maanden. Het vonnis wordt op 24 juni uitgesproken. AZ Sint-Jan in Brugge heeft een Europese primeur te pakken. In het ziekenhuis is voor het eerst een nieuwe hartklep geplaatst en dat via een minimaal invasieve ingreep langs de halsader. Daardoor is er geen open hartoperatie meer nodig. De techniek richt zich op patiënten met een lekkende tricuspidalis klep. Die moesten hun probleem voordien vooral oplossen met medicatie, maar dat nam enkel de last van kortademigheid en vochtophoping in het lichaam weg. Tot nu toe waren de behandelingen beperkt en kwamen veel oudere patiënten niet in aanmerking voor een klassieke operatie. Met de nieuwe methode wordt de klep via een katheter tot in het hart gebracht en nauwkeurig geïmplanteerd. Volgens cardioloog Jan van der Heijden betekent dit een grote vooruitgang, met een kortere herstelperiode en nieuwe kansen voor patiënten die vroeger geen optie hadden. Er komt een nieuwe winkel van Aldi langs de Maanse Steenweg in Sint-Kruisbrugge. De huidige supermarkt is verouderd en zal aangepast worden in het begin van volgend jaar. Aldi is al sinds 1985 een gevestigde waarde in Brugge. De discounter heeft 4 winkels in de stad, in Sint-Pieters, in Sint-Andries, in Assenbroek en ook in Sint-Kruis dus. De supermarkt heeft intussen een vergunning verkregen om er een volledig nieuwe en ruimere winkel te bouwen. De nieuwe Aldi-winkel zal meer plaats bieden aan het groeiende versaanbod en de wekelijkse promoties. De verkoopoppervlakte wordt met bijna de helft uitgebreid tot zo'n 1000 vierkante meter, vergelijkbaar met een grote sporthal. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden nabijgelegen percelen ingenomen, waaronder ook het gebouw van de voormalige matrassenzaak. Veel klanten uit de buurt doen hun boodschappen te voet of met de fiets. Ze voorzien daarom voor hen ook een aparte doorgang via de Leopold de Bruyne straat. En tot slot nog dit. Er is een document opgedoken waarop te zien is hoe groot de nieuwe autoluwe zone in Brugge centrum zou kunnen worden vanaf de maand februari 2027. Kiest de stad Brugge voor het maximale scenario, dan wordt het plan wel erg ingrijpend. In het minimaal scenario wordt de bestaande autoluwe zone uitgebreid met onder meer de Geerwijnstraat, de Sint-Jacobstraat, de Kuiperstraat, de Markt en ook de Burg. Geen wagens dus die tussen bepaalde uren nog door die straten zouden mogen rijden. Een gemiddeld scenario trekt die zone verder door tot aan de rijen, waaronder de Augustijnenrij, de Sint-Anna-rij en de Groene Rij. En dan is er het maximum scenario waarbij er ook geen verkeer meer over bruggen als de Karmersbrug, de Coupurebrug en de Predikherenbrug mag. Het zorgt voor onrust op politieke banken. Oppositiepartijen N-VA en anders willen dat er zo snel mogelijk een vergadering wordt belegd waarop ze extra uitleg krijgen. Het stadsbestuur van Brugge zelf zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er eerst met betrokkenen zoals handelaars en horeca zal worden gesproken. Wordt vervolgd.
4: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
5: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
6: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
5: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
6: op 050 44 30 60
5: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

Een heel goede vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 12:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het optilzijnde weekend. Een heel goede morgen, de juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Onze lopende VBRO trotsplaat, de trotsplaat van week 22. Met andere woorden, Sineke is dat sinds afgelopen maandag. En ze is alweer aan dag 5 toe. Straks uiteraard ook nog het weekend, waarin ze als meest gedraaide voorbij komt hier bij de VBRO. De radio die trots is op die Nederlandstalige muziek. Ook op de muziek van vroeger. Luister maar.
1: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
1: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus Abab.
1: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
1: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: Blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Zo zien we al iets minder hoge temperaturen. Niettemin kan het zeker nog zomers worden met maximaal ver boven de 25 graden. En ook zaterdag zien we nog wel een 25 graden landinwaarts. Aan de kust wordt het minder, maar dat is bijna altijd zo. Met ook geleidelijk wat meer wolken in. Maar ja, zowel vrijdag als zaterdag is er kans dat er een regen- of onweersbui opduikt. Al zijn de modellen daar zeker niet eenduidig in. En zijn er ook heel veel die gewoon niks geven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: En ook nog Michael Heaven.
1: Houd de moed maar in. Zo krijgt het leven zin.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Er is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleide bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
3: Met onze hervorming herstellen we die band die, naar ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen. Vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
2: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestund. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn bij jou.

titel van Michael Lanzo. De plaat waarmee je zich klaarmaakt voor de komende zomersdagen en weken. En in onze VBRO ontbijtshow gaan we alweer naar Geert Nasens. Eerste iets uitgebreider weer.

blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Met temperaturen die weer gemakkelijk oplopen naar een 25 tot 27 graden. Iets meer getemperd dus, maar nog altijd erg warm. Daarbij zien we ook nog steeds kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag, maar niet meer dan een kans. En dat is ook voor zaterdag het geval. Dan lijkt het nog een paar graadjes minder warm te worden, met meer wolken en mogelijk een bui hier of daar. Kan een onweerachtige bui zijn al. Denk ik dat dat allemaal niet zo heel veel zal voorstellen. Heel veel modellen gaan uit van een geruisloze afkoeling die eraan komt. Het is zondag is dan minder warm geworden. Nog altijd 20 graden en meer. Maar toch minder warm. Met de loop van de dag ook wel eens wat regen of een bui. Er trekt de storing door en die kan voor wat neerslag zorgen. Vanaf maandag is het dan minder warm en ook wisselvalliger.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: Met onze hervorming herstellen we die band die bij ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen, vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestunt. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in drie sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. In Koukerke zijn uitzonderlijke sporen van een Romeinse dijk ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe buffer- en infiltratiezone van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. De vondst kwam toevallig aan het licht toen een aannemer op een donkere laag met Romeins aardewerk stootte. Uit eerste onderzoeken blijkt dat het gaat om restanten van een Romeinse dijk langs een oude getijdengeul, met daarboven sporen van bewoning zoals een huis, haardplaatsen en afvalresten. De ontdekking wordt als uniek beschouwd omdat zowel de dijk als de volledige woonsite vermoedelijk binnen het onderzoeksgebied liggen, waardoor uitgebreider archeologisch onderzoek mogelijk is. De Vlaamse overheid financiert daarom nog deze zomer een grotere opgraving. Archeologen hopen zo meer inzicht te krijgen in de Romeinse bewoning aan de kust, het ontstaan van het polderlandschap en de manier ook waarop mensen vroeger omgingen met klimaatverandering en stijgende zeespiegels. In het kader van de archeologiedagen kunnen bezoekers heden vrijdag 29 mei vanaf 4 uur in de namiddag het terrein bezoeken en uitleg krijgen van de archeologen. Een 28-jarige man uit Kortrijk moest zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor valse munterij. En dat nadat hij werd betrapt met een vals biljet van €50. Volgens het parket van Brugge probeerde de jongeman een dag eerder met het nepgeld bloemen te kopen in een winkel in Sint-Kruis, Brugge. De man zou daarbij meerdere biljetten op zak hebben gehad. Toen hij later door de politie werd gecontroleerd, werd opnieuw een vals briefje van €50 aangetroffen. Het Brugse parket benadrukte tijdens het proces dat de twintiger al een uitgebreid strafblad heeft en vorderde een celstraf van 8 maanden. Het vonnis wordt op 24 juni uitgesproken. Het AZ Sint-Jan in Brugge heeft een Europese primeur te pakken. In het ziekenhuis is voor het eerst een nieuwe hartklep geplaatst en dat via een minimaal invasieve ingreep langs de halsader. Daardoor is er geen open hartoperatie meer nodig. De techniek richt zich op patiënten met een lekkende tricuspidalis klep. Die moesten hun probleem voordien vooral oplossen met medicatie, maar dat nam enkel de last van kortademigheid en vochtophoping in het lichaam weg. Tot nu toe waren de behandelingen beperkt en kwamen veel oudere patiënten niet in aanmerking voor een klassieke operatie. Met de nieuwe methode wordt de klep via een katheter tot in het hart gebracht en nauwkeurig geïmplanteerd. Volgens cardioloog Jan van der Heijden betekent dit een grote vooruitgang, met een kortere herstelperiode en nieuwe kansen voor patiënten die vroeger geen optie hadden. Er komt een nieuwe winkel van Aldi langs de Maanse Steenweg in Sint-Kruisbrugge. De huidige supermarkt is verouderd en zal aangepast worden in het begin van volgend jaar. Aldi is al sinds 1985 een gevestigde waarde in Brugge. De discounter heeft 4 winkels in de stad. In Sint-Pieters, in Sint-Andries, in Assenbroek en ook in Sint-Kruis dus. De supermarkt heeft intussen een vergunning verkregen om er een volledig nieuwe en ruimere winkel te bouwen. De nieuwe Aldi-winkel zal meer plaats bieden aan het groeiende versaanbod en de wekelijkse promoties. De verkoopoppervlakte wordt met bijna de helft uitgebreid tot zo'n 1000 vierkante meter, vergelijkbaar met een grote sporthal. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden nabijgelegen percelen ingenomen, waaronder ook het gebouw van de voormalige matrassenzaak. Veel klanten uit de buurt doen hun boodschappen te voet of met de fiets. Ze voorzien daarom voor hen ook een aparte doorgang via de Leopold de Bruyne straat. En tot slot nog dit. Er is een document opgedoken waarop te zien is hoe groot de nieuwe autoluwe zone in Brugge centrum zou kunnen worden vanaf de maand februari 2027. Kiest de stad Brugge voor het maximale scenario, dan wordt het plan wel erg ingrijpend. In het minimaal scenario wordt de bestaande autoluwe zone uitgebreid met onder meer de Geerwijnstraat, de Sint-Jacobstraat, de Kuiperstraat, de Markt en ook de Burg. Geen wagens dus die tussen bepaalde uren nog door die straten zouden mogen rijden. Een gemiddeld scenario trekt die zone verder door tot aan de rijen, waaronder de Augustijnenrij, de Sint-Anna-rij en de Groene Rij. En dan is er het maximum scenario waarbij er ook geen verkeer meer over bruggen als de Karmersbrug, de Coupurebrug en de Predikherenbrug mag. Het zorgt voor onrust op politieke banken. Oppositiepartijen N-VA en anders willen dat er zo snel mogelijk een vergadering wordt belegd waarop ze extra uitleg krijgen. Het stadsbestuur van Brugge zelf zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er eerst met betrokkenen zoals handelaars en horeca zal worden gesproken. Wordt vervolgd. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

vrijdagmorgen en wij zitten alweer in deel 2 van deze ontbijtshow voor de laatste werkdag. Door tot straks 9 uur. Je hebt nog 2 keer nieuws van ons te goed in de ontbijtshow. Omstreeks 8:30 en dan ook nog een keer afronden om 9 uur met de VBRO nieuwsredactie uiteraard. Weerman Geert Naassen, die hebben we ook nog 2 keer. In de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow, zo omstreeks 9:15 mag je hem verwachten met zijn uitgebreide ochtendweerpraatje. Daarin kijkt hij uiteraard ook al uit naar het weekend dat vlak voor de deur staat. En wie weet zelfs de daaropvolgende dagen. Kort en bondig hoor je Geert nog voor het volgende journaal, voor het 8:30 nieuws. Ik ben Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Zo zien we al iets minder hoge temperaturen. Niettemin kan het zeker nog zomers worden met maximaal ver boven de 25 graden. En ook zaterdag zien we nog wel een 25 graden landinwaarts. Aan de kust wordt het minder, maar dat is bijna altijd zo. Met ook geleidelijk wat meer wolken in. Maar ja, zowel vrijdag als zaterdag is er kans dat er een regen- of onweersbui opduikt. Al zijn de modellen daar zeker niet eenduidig in. En zijn er ook heel veel die gewoon niks geven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via Big Band STS.

0: is vanmorgen veel hinder op buslijnen van de lijn in Vlaanderen. 86 elektrische geleden bussen van de lijn kunnen voorlopig niet meer rijden. Er is een technisch probleem met de aandrijving waardoor de bus uitvalt. De bussen komen van busbouwer Iveco en zijn nog vrij recent. De lijn heeft Iveco om een oplossing gevraagd voor het mankement, zodat ze de bussen snel weer kan inzetten. De Kamer heeft de pensioenhervorming goedgekeurd. Daar was de voorbije maanden veel protest tegen, maar de regering wil mensen die werken belonen, zegt minister Jan Jambon.
1: En met onze hervorming herstellen we die band die bij ons aanvoelen, perfect logisch is en die de bevolking ook begrijpt. Langer werken zorgt voor een hoger pensioen. Vervroegd pensioen blijft mogelijk, maar met een lager bedrag indien er niet voldoende jaren effectief werden gewerkt.
0: De hervorming van de pensioen is een van de pijlers van het regeerakkoord. Een Russische drone heeft een flatgebouw in Roemenië geraakt, vlakbij de Oekraïnse grens. Twee mensen raakten licht gewond. Het is niet de eerste keer. Vorige maand kwam in die stad ook al eens een Russische drone neer, maar toen raakte niemand gewond. Op lanceerplatform Cape Canaveral in Florida is een raket van het ruimtevaartbedrijf Blue Origin ontploft. Tijdens een test was er plots een probleem met kort daarop de explosie. Alle medewerkers die in de buurt waren zijn veilig, zegt topman Jeff Bezos. En in Dallas zijn drie mensen overleden bij een gasexplosie in een appartementsgebouw. De brandweer sluit ook niet uit dat ze in het puin nog meer slachtoffers gaan vinden. Onze kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma ontvangen op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Elisabeth is nu officieel master in openbaar beleid. Koning Philip en koningin Mathilde waren bij de diploma-uitreiking. En nu ze is afgestudeerd, gaat ze voorlopig nog geen economische missies leiden. Eerst gaat ze nog andere dingen doen, maar wat is voorlopig onduidelijk. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft onze landgenoot Rafael Collignon gestunt. Hij plaatste zich voor de derde ronde na een zege tegen het vijfde reekshoofd, de Amerikaan Ben Shelton, in 3 sets. We doen er nog een tropische dag bij vandaag, zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. In het weekend minder heet, maar wel kans op onweer.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
4: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
3: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
4: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
3: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
4: Het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
3: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
4: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
3: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
5: Dit is VBRO.

Der Romeo, zoals dat dan vroeger gezegd werd. Hè. Ik zag jou maar even, hun titel waarmee ze inmiddels al riant genoteerd staan in onze snelle 10. Dat is de lijst met de rapste en knapste topliedjes in Vlaanderen op dit eigenste moment, hier bij de VBRO. En uiteraard maken ze dan ook hun opwachting in onze VBRO Top 30, waarvan je morgen namiddag alweer een nieuwe aflevering te horen krijgt tussen 4 en 6 in

blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Met temperaturen die weer gemakkelijk oplopen naar een 25 tot 27 graden. Iets meer getemperd dus, maar nog altijd erg warm. Daarbij zien we ook nog steeds kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag, maar niet meer dan een kans. En dat is ook voor zaterdag het geval. Dan lijkt het nog een paar graadjes minder warm te worden, met meer wolken en mogelijk een bui hier of daar. Kan een onweerachtige bui zijn al. Denk ik dat dat allemaal niet zo heel veel zal voorstellen. Heel veel modellen gaan uit van een geruisloze afkoeling die eraan komt. Tegen zondag is het dan minder warm geworden. Nog altijd 20 graden en meer. Maar toch minder warm. Met in de loop van de dag ook wel eens wat regen of een bui. Er trekt een storing door. En die kan

0: Pareltje in de staart van onze vrijdagse VBRO ontbijtshow met Paul Simon en Art Garfunkel. En El Condor Pasa nam ons mee naar mijn geboortejaar 1970. Ja, en zo zitten we helemaal op het eind van deze vrijdagse VBRO ontbijtshow, die voor deze laatste werkdag van week 22, deze 29ste van mei, die zit er zo goed als op. Afronden doen we zo meteen met het ochtendjournaal van 9 uur. Je krijgt van onze nieuwsdienst meteen een update. En dan zijn we klaar voor een uurtje nieuwe muziek. De voorbode van koffietijd straks tussen 10 en 12 met VBRO's Eddy Govert.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: centenindex, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100.000 I think in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor meester Cougé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
3: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
3: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzicht op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Uit je regio.
4: Ik ben Frederik Thomas. In Koukerke zijn uitzonderlijke sporen van een Romeinse dijk ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe buffer- en infiltratiezone van de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen. De vondst kwam toevallig aan het licht toen een aannemer op een donkere laag met Romeins aardewerk stootte. Uit eerste onderzoeken blijkt dat het gaat om restanten van een Romeinse dijk langs een oude getijdengeul, met daarboven sporen van bewoning zoals een huis, haardplaatsen en afvalresten. De ontdekking wordt als uniek beschouwd omdat zowel de dijk als de volledige woonsite vermoedelijk binnen het onderzoeksgebied liggen, waardoor uitgebreider archeologisch onderzoek mogelijk is. De Vlaamse overheid financiert daarom nog deze zomer een grotere opgraving. Archeologen hopen zo meer inzicht te krijgen in de Romeinse bewoning aan de kust, het ontstaan van het polderlandschap en de manier ook waarop mensen vroeger omgingen met klimaatverandering en stijgende zeespiegels. In het kader van de archeologiedagen kunnen bezoekers heden vrijdag 29 mei vanaf 4 uur in de namiddag het terrein bezoeken en uitleg krijgen van de archeologen. Een 28-jarige man uit Kortrijk moest zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor valse munterij. En dat nadat hij werd betrapt met een vals biljet van 50 euro. Volgens het parket van Brugge probeerde de jongeman een dag eerder met het nepgeld bloemen te kopen in een winkel in Sint-Kruis, Brugge. De man zou daarbij meerdere biljetten op zak hebben gehad. Toen hij later door de politie werd gecontroleerd, werd opnieuw een vals briefje van 50 euro aangetroffen. Het Brugse parket benadrukte tijdens het proces dat de twintiger al een uitgebreid strafblad heeft en vorderde een celstraf van 8 maanden. Het vonnis wordt op 24 juni uitgesproken. Het AZ Sint-Jan in Brugge heeft een Europese primeur te pakken. In het ziekenhuis is voor het eerst een nieuwe hartklep geplaatst en dat via een minimaal invasieve ingreep langs de halsader. Daardoor is er geen open hartoperatie meer nodig. De techniek richt zich op patiënten met een lekkende tricuspidalis klep. Die moesten hun probleem voordien vooral oplossen met medicatie, maar dat nam enkel de last van kortademigheid en vochtophoping in het lichaam weg. Tot nu toe waren de behandelingen beperkt en kwamen veel oudere patiënten niet in aanmerking voor een klassieke operatie. Met de nieuwe methode wordt de klep via een katheter tot in het hart gebracht en nauwkeurig geïmplanteerd. Volgens cardioloog Jan van der Heijden betekent dit een grote vooruitgang, met een kortere herstelperiode en nieuwe kansen voor patiënten die vroeger geen optie hadden. Er komt een nieuwe winkel van Aldi langs de Maanse Steenweg in Sint-Kruis, Brugge. De huidige supermarkt is verouderd en zal aangepast worden in het begin van volgend jaar. Aldi is al sinds 1985 een gevestigde waarde in Brugge. De discounter heeft 4 winkels in de stad. In Sint-Pieters, in Sint-Andries, in Assenbroek en ook in Sint-Kruis dus. De supermarkt heeft intussen een vergunning verkregen om er een volledig nieuwe en ruimere winkel te bouwen. De nieuwe Aldi-winkel zal meer plaats bieden aan het groeiende versaanbod en de wekelijkse promoties. De verkoopoppervlakte wordt met bijna de helft uitgebreid tot zo'n 1000 vierkante meter, vergelijkbaar met een grote sporthal. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden nabijgelegen percelen ingenomen, waaronder ook het gebouw van de voormalige matrassenzaak. Veel klanten uit de buurt doen hun boodschappen te voet of met de fiets. Ze voorzien daarom voor hen ook een aparte doorgang via de Leopold de Bruyne straat. En tot slot nog dit. Er is een document opgedoken waarop te zien is hoe groot de nieuwe autoluwe zone in Brugge Centrum zou kunnen worden vanaf de maand februari 2027. Kiest de stad Brugge voor het maximale scenario, dan wordt het plan wel erg ingrijpend. In het minimaal scenario wordt de bestaande autoluwe zone uitgebreid met onder meer de Geerwijnstraat, de Sint-Jacobstraat, de Kuiperstraat, de Markt en ook de Burg. Geen wagens dus die tussen bepaalde uren nog door die straten zouden mogen rijden. Een gemiddeld scenario trekt die zone verder door tot aan de rijen, waaronder de Augustijnenrij, de Sint-Anna-rij en de Groene Rij. En dan is er het maximum scenario waarbij er ook geen verkeer meer over bruggen als de Karmersbrug, de Coupurebrug en de Predikherenbrug mag. Het zorgt voor onrust op politieke banken. Oppositiepartijen N-VA en anders willen dat er zo snel mogelijk een vergadering wordt belegd waarop ze extra uitleg krijgen. Het stadsbestuur van Brugge zelf zegt dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er eerst met betrokkenen zoals handelaars en horeca zal worden gesproken. Wordt vervolgd.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Dit is VBRO. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De centenindex, die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced, hundreds of thousands, and newly displaced around 100.000, I think, in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Nieuws uit je regio.
4: Bij een verkeersongeval in Adenkerke zijn gisteren namiddag 4 gewonden gevallen. 3 van hen raakten zwaar gewond. De auto met Franse nummerplaten die op de E40 in de richting van Frankrijk reed, week af, botste tegen de vangrails, verloor een wiel en ging daarna over de kop. Het voertuig kwam ondersteboven op het linkerrijvak tot stilstand. Gisteren namiddag was er aan de Gentpoort in Assebroekebrug een gaslek ontstaan in de generaal Le Manlaan. Een aannemer sloeg er met een kraan een lek in de lijn. Er werd een perimeter ingesteld. Na 20 minuten kon het lek gedicht worden. En inwoners van Alveringhem, Loreningen en Veurne krijgen de raad om mobiele trekkers in hun auto's te installeren. Sinds vorig jaar in september zijn er in de politiezone Spoorkin al 8 voertuigen gestolen. De laatste nog begin deze week. Vaak gaat het om luxe merken. De boeven dringen de woning binnen en gaan brutaal te werk.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

Allee, en daar zijn we weer voor onze laatste koffietijd van deze werkweek. 29 mei. En we hoorden al Mucho Amore. Heel veel liefde dus van Frank Valentino. Onze copain uit Brugge. Ik heet je van harte welkom. Goedemorgen. Dit is VBRO en mijn naam is Eddy Govert. En we gaan er maar in vliegen zeker, hè? We doen dat met Justin de Wild. Die zegt wel bye bye. Cheerio, maar we zijn nog maar begonnen, hè Justin? Allee, laat maar horen.

Ja, deze man die kent nog het woord opgeven niet, hè. Hij is ook al bezig van 1970. Dat is ook al 56 jaar dat hij aan zijn carrière timmert. Salim Segers. Tijd voor een feestje. Een voormalige trotsplaat en zijn meest recente natuurlijk. Waarom kan het leven zo gemeen zijn? Oei, oei, oei, wat een rare titel, hè. Maar het is wel een liedje van Frans Bauer. En dat komt uit vorig jaar.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Blijven nog wel eventjes in warme lucht zitten voor een paar dagen, maar operatie afkoeling zet toch langzaam in. Zo zien we al iets minder hoge temperaturen. Niettemin kan het zeker nog zomers worden met maxima ver boven de 25 graden. En ook zaterdag zien we nog wel een 25 graden landinwaarts. Aan de kust wordt het minder, maar dat is bijna altijd zo. Met ook geleidelijk wat meer wolken in. Maar ja, zowel vrijdag als zaterdag is er kans dat er een regen- of onweersbui opduikt. Al zijn de modellen daar zeker niet eenduidig in. En zijn er ook heel veel die gewoon niks geven. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand op Joen Brugse Radio.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse.

Waarom jij, de nieuwe van Michael Lanzo. En een mooie opvolger voor Als ik 's avonds naar de sterren kijk. Maar deze keer een echte meezinger. En zo kennen we natuurlijk het beste Michael Lanzo. Ambiance troef. We gaan lachen voor de laatste keer van deze werkweek. En we doen dat traditioneel altijd met Willy Lastenauer.

Hij had dat toch gehoord? Hij had dat toch gehoord van die rechter, toch? Die rechter moet het woord tegen aan de kletten hunnen weinen. En de gebeurten van Sermijnen de Wepre. Je weet wat Sermijnen die trottoir doet. Ze is onderontwikkeld. Haar vader was Sandarm. In de tijd hadden Sandarms nog strepen aan. Een Sandarm met 3 strepen, dat was één die kostte lezen en schrijven. Als je maar 2 strepen had, kost je ofwel lezen ofwel schrijven. En als je maar 1 streep had, had je moord bij de Sandarms die kostte lezen en schrijven. Over die rechter, over die zuigende P gesproken daar, hè. Die mens in nooit doet. Nooit doet. En op een avond, je krijgt toch wel de drill in zijn kadaster zeker. Hij is weg. Café uit, café in. En de mens is dan niet gewend is. Gaat er aan de onder, hè. Hoe dat gewend zit met zand dan niet, hè. Maar café uit, café in, café uit, café in. En uiteindelijk is je een striptiazekot gevallen, hè. Je weet wel wat ze dan balozen van het vlees doen, hè. Is dat gevallen, hè. Dat binnen. In 10 minuten had je koekentien op zijn oor en een flas sapai op de tafel, hè. En achter elkaar is het gebeurd, hè. Een kwalle een puf. En al wat dat erin zat, was eruit, hè. Zijn ze er hem direct in een taxi gestoken en naar huis gedaan. En weet je wat dat je zei tegen zijn vrouwen voor hem wette was? Hè? Dat van hem niet was. Dat van een dronkoord was. En dat je wist wie dat was. En dat je het nog twee weken moest tevoren komen. En dat je hem 3000 frank boete meer ging even omdat je dat gedaan had. Zander, dat is nog de zesde vrouwen tegen hem. Zeg die dronkoord die je er veel gesproken heeft. Dat je 3000 frank boete meer gaat even. Geef hem maar 5000 frank boete meer, hè? Want je deed een broek gedaan ook.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: recente index, die de Kamer van Acht heeft goedgekeurd, gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden. Er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
1: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht, stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
0: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
2: People were displaced, hundreds of thousands, and newly displaced around 100.000, I think, in the past few months. And that makes it very difficult to contain the outbreak.
0: Voor de huidige variant van het Ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
3: Wel zich zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
8: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
7: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
9: Reserveer op 0477-164-802.
7: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.com.

Allee, tweede gedeelte van onze koffietijd. En dat weten we ook alweer, hè. Hij was de grootste Casanova van Frank Galan. En Frans Duits, die komt er eerlijk vooruit. Hij heeft gedronken. De kater duurt maar even. Maar we zijn daar weer. VBRO, daar luister je naar. Koffietijd, dat is het programma. En mijn naam is Eddy Govert. Ik leef mijn eigen leven. Ik ook trouwens, maar Kurt Krabbe die heeft daar bovendien een mooi plaatje over gemaakt. Komt-ie!

Leuke klanken van Truus. En Truus die vonden we terug in de hitparade van 1969 met Achter de coulissen van Parijs. We zijn daar voor de laatste keer deze werkweek met de Brugse artiest of de Vlaamse artiest van de dag. En vandaag, ik was een beetje in de war hoor, vandaag koos ik inderdaad voor een Brugse artiest, Tony Lenders. En Tony Lenders kwam ik als artiest, ik weet niet hoeveel keer tegen, in de jaren 80. Hij was trouwens ook medewerker van een lokale vrije radio hier, ik geloof Radio Verona. Die is ondertussen verdwenen, maar daar heb ik hem leren kennen als een hele joviale man. Een man toch met een mooi stemgeluid ook trouwens. En we hebben enkele nummers samen in elkaar gestoken. Zoals het nummer dat ik je laat horen. Trouwens, hij zong dat liedje niet alleen, maar ook met zijn dochter Carina Lenders. En dat was een zeer welkome afwisseling op het podium. Een duetje in de plaats van altijd maar solisten. Ik laat je graag een liedje horen uit, ja, de jaren 80, toen we samen nog konden optreden met andere Vlaamse artiesten. Ik presenteer je graag Tony Lenders en Carina Lenders met Sinds ik jou ken. Daar komen ze.

0: Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: De centenindex die de Kamer vannacht heeft goedgekeurd gaat nu maandag al in. Die centenindex is omstreden, er is al maanden discussie over. Door die wet stijgt je loon twee keer niet volledig mee met de index. Werknemers gaan dat voelen, maar doordat sommige goed betaalde jobs misschien ook minder aantrekkelijk zullen zijn, zijn ook werkgevers tegen. Oppositiepartij Anders stemde daarom tegen, zegt Vincent van Quickenborne.
4: De zelfstandigen en ondernemers zijn tegen, de bevolking is tegen. Stop dit gedrocht. Stop deze cententax, daarom stemmen wij tegen.
3: Ook zelfstandigenorganisatie Unizo is ontgoocheld. Technologiefederatie Agoria noemt het een gemiste kans. En de accijnzen op gas en stookolie stijgen vanaf augustus, net als de tax op vliegtickets. Een Russische drone heeft een Turks vrachtschip geraakt in de Zwarte Zee, dat zegt toch de Oekraïnse marine. Twee bemanningsleden raakten gewond. Afgelopen nacht heeft de Russische drone ook al een flatgebouw geraakt in Roemenië. De Roemeense regering noemt dat een ernstige en onverantwoorde escalatie. De ebola-epidemie in Congo bestrijden is moeilijk als de veiligheid niet snel verbetert. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is nu daar. Er zijn al maanden gevechten. Zowat 100.000 mensen trekken voortdurend rond op de vlucht. En dat maakt het complex.
5: People were displaced hundreds of thousands and newly displaced around 100.000 I think in the past few months. En dat maakt het heel moeilijk om de outbreak.
3: Voor de huidige variant van het ebola-virus is er momenteel geen vaccin. De verspreiding voorkomen met preventieve maatregelen is voorlopig het enige. Bij de huidige uitbraak zijn al 250 mensen overleden. De Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado wil onderhandelen over een democratische machtswissel met interim-president Delcy Rodríguez. Die leidt het land sinds de arrestatie van de voormalige president Maduro in januari. Machado leeft in ballingschap in Panama. Opnieuw tropisch warm vandaag met zon en tot 32 graden. Vanavond kan het wel gaan onweren. Ook morgen nog een warme dag. Vanaf zondag wat frisser en de kans op onweer of regen stijgt.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

De nieuwe single van Sinneke en ze komt er rond vooruit, hè. Ik doe wat ik wil en misschien heeft deze madame wel gelijk, hè. Juf Helena, dat was een andere madame. En er was een duo wat stapelverliefd op die juf Helena was. En ik heb het over Jelle Kleimans en Jonas van Geel. Dat was een plaatje van vorig jaar. Luister maar.

Ja, als je de liefde niet hebt, dan mag je nog 10 miljoen winnen. Het maakt allemaal niet uit. En dat wist ook René Schuurmans met zijn nieuwe single. Voilà, wat ik ook weet, dat is dat we helemaal op het einde van onze koffietijd, de laatste van deze werkweek, zitten. Straks, wie zie ik daar weer piepen door het venster van de studio? Hallo, dag Rudy. Rudy Meins, inderdaad, en die hoor je na 12 uur voor zijn radioclub. Mij hoor je terug zondag in de namiddag tussen 1 en 4. Want dan presenteer ik graag voor een accordeondeuntje en ook ons dubbelprogramma 2 uur lang Goud van Eigen Bodem. En dan halen we oude liedjes van onze Vlaamse artiesten boven tussen pakweg de jaren 50 en nu. Dus zeker luisteren. Ik wens jullie nog een prettig weekend. Zeker als het een beetje mooi weer wordt, maar het ziet er goed uit, hè? De verwachtingen zijn inderdaad positief. Tot zondag, bedankt en geniet van jullie eten als je aan tafel gaat. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen en dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: De Radioclub met Rudy Meins.

0: mensen over.
1: Hij was een veelzijdig man. Hij ging ook naar de school Herman Teirling, waar hij het vak leerde. En schilderde daarnaast ook nog. Maar natuurlijk was hij bekend als zanger. Luc Bral met Hallo, hier ben ik dan.
2: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
3: met Rudy Meins.
1: Ja, de zomer komt eraan en dat betekent ook dat ja, eindelijk er was wat nieuwe platen uitkomen in Vlaanderen. En eentje ervan hoor je straks met Wim Leijs, zijn nieuwe en Viens danser. Goedemiddag iedereen. Erik Govert gaat niet dansen vandaag, daarvoor is het te warm, zegt hij. Maar we gaan wel Erik Vlanders op je loslaten. En die heeft ook zo'n zomers liedje in petto vandaag op deze zonnige vrijdag. Het liedje Borokito, die we nog kennen van Perret. En voor de rest maken we het heel erg gezellig, trouwens straks ook met nonkel Erik.
2: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
4: Ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Heerlijk nummer van Jimmy Frey, 1970. Dus je kan tellen hoe oud het ondertussen is. Maar er zit geen sleet op als je mij vraagt. Duw een beetje, er kan er nog eentje bij. En die dus ook.
1: Goh, maak je niet druk. Kent u die uitdrukking? Maak je niet druk. Het komt allemaal goed. Nou, wat fijn, hè? Ik wens u een hele fijne voortzetting. En een aangenaam etensmaal met spekje van de nok. Dank u wel voor de aandacht.

0: De VBRO Radioclub met Rudy Meins.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een mix van wolken en opklaringen, brede opklaringen, maar ook wel een aantal wolken. En er is een kleine kans dat er hier of daar in de loop van de dag toch een regen- of onweersbui zou kunnen opduiken. Zeker niet overal. De kust maakt het minst kans daarop, maar je kunt het niet uitsluiten in deze onstabiele luchtsoort dat er toch hier of daar een bui opduikt. Eigenlijk onmogelijk te zeggen waar, maar als er eentje opduikt, kan het wel een felle zijn, hoewel de grootste kans op buien voor de gebieden meer landinwaarts weggelegd is. In de loop van de middag zul je ook zien dat met een naar noordwest draaiende wind vanaf de kust geleidelijk minder warme lucht begint binnen te lopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
3: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
2: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
3: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
2: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
3: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
2: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
3: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
2: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen en dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
4: Dit is VBRO.
5: VBRO.
6: De Radioclub met Ruud.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Grote en kleine namen, Nederlandse en Vlaamse artiesten, ze komen allen aan bod als ze passeren bij VBRO. En vandaag is Erik Vlaanders aan de beurt. Hij komt vandaag een liedje voorstellen die hij opnam. Een nummer die we nog kennen uit de jaren 70. Borokito. Erik?
2: Ja, dat klopt. Borokito, een liedje uit 1971 van Perret.
1: Perret, ja.
2: Het is een liedje dat eigenlijk al heel lang in mijn schuif lag. Eigenlijk al, om niet te zeggen van in mijn kindertijd, vind ik dat een heel leuk liedje. Want ja. ik had het vinylplaatje destijds thuis. Ik vond het een heel leuk liedje. En ik had al jaren geleden gezegd tegen Mark van mijn platenfirma van ik wil dat echt eens graag opnemen.
1: Ja, ik wil dat ooit eens doen.
2: Ja, en ze hebben dat eigenlijk een klein beetje altijd zo beetje opgeschoven. Zo,
1: waarom?
2: Ja, precies. Niet echt wetende welke richting mee uit te gaan. Tot we nu toe waren aan het nieuwe album Zuiderse Tinten. Toen ik zei echt, jongens, ik wil echt Borokito gaan opnemen. Dat moet erbij komen.
1: Ik herinner me trouwens nog een tijd terug.
2: Heb je dat ooit elkaar eens verteld?
1: Ja, dat vertelde jij. Mag je tegen niemand zeggen, maar ik ga Borokito opnemen.
2: Ja. Voilà. Dus dat zit al heel lang in mijn hoofd. Ik zei tegen Mark, het moet er nu op bij Zuiderse Tinten. Maar ik had wel gezegd ook, niet klak hetzelfde gaan nemen.
1: Nee.
2: Maak maar iets, tracht het in mijn genre te doen. Tracht het naar Erik Vlaanders toe te maken. En ze hebben dat heel zomers gemaakt. Heel salsa-achtig blijven. Ja. Ik ben er trouwens ook heel blij mee. Ja, heel vrolijk en dat het blij overkomt bij het publiek. Daar hebben we vooral naartoe gewerkt. En ik vind wel dat we daar in geslaagd zijn.
1: Ja.
2: Tijdens de opname van Borokito. Telkens al wanneer ik het hoor op de radio of het zie op televisie, dan word ik er zelf nog altijd heel blij van. En dus ik
1: is
2: hoop
1: het een opener voor jouw show bijvoorbeeld? Nee, voor een optreden?
2: Nee, voorlopig niet. Nee.
1: Nee? Okay.
2: Tijdens de optredens en concerten die ik doe niet. Ik steek het ergens wel vrij vooraan in het optreden. En ik doe het dan meestal nog eens een keertje als afsluiter, als bisnummer. Maar het zal er misschien wel van komen nog.

We zitten binnen Europa met een hoge drukgebied dat op dit moment met kern boven Tsjechië ligt. En het zorgt voor de aanwezigheid van zeer warme lucht boven het continent. Dat hebben we de voorbije week al gemerkt en ook vandaag weer. Landinwaarts kunnen we naar 30 graden gaan. Aan de kust zal dat eerder rond een graad of 5 tot 6, 27 zijn. Maar daar in de loop van de dag toch wel geleidelijk aan een naar noordwest draaiende en wat afkoelende wind, waardoor er minder warme lucht begint binnen te lopen. Zeer wild, veel zon, ook een aantal wolkenpartijen. In de loop van de dag blijft die kans op een plaatselijke bui bestaan en de regel is: hoe dieper landinwaarts, hoe groter de kans. Dat kan een onweerachtige bui zijn, kan een felle bui zijn. Maar de meeste plekken gaan eigenlijk bij ons geen buien zien. Ook vanavond en vannacht niet. De kans blijft bestaan op een bui bij zachte minima van 15 graden en meer. En ook morgen is er het geval. Dan kunnen we landinwaarts zeker nog naar 25 graden en meer gaan. Zelfs 7, 28 op sommige plekken. Maar het wordt toch geleidelijk aan minder heet. De kust zit morgen met maxima ergens vooraan de 20 graden. En zondag zitten we dan allemaal met maxima vooraan de 20 graden. De grootste kans op een bui zit nog in de nacht van zaterdag op zondag. Eventueel een onweerachtige bij, waarna dan zondag minder warme lucht binnenloopt, wel weer met brede opklaringen. En ook maandag zou nog een grotendeels droge dag zijn met flink wat zon. Maar vanaf dan meer wisselvalligheid en ook de doortocht van een aantal regenzones.

0: komt.
1: Gary Hegger met zijn nieuwe single voor de zomer 2026. En beter dan goed. En geloof het of niet, maar wij kijken altijd uit naar de vrijdag. Alleen al om één ding, dat is het contact met nonkel Erik. En die heb ik nu terug aan de telefoon.
2: Ja, een zeer goede middag iedereen. Hier is nonkel Erik weer present, zoals altijd op de afspraak op vrijdag, zeg.
3: Rita ook.
2: Ja, Rita, ik weet het, hier zit er ook. Altijd als een rots in de branding, hè.
3: Inderdaad.
2: Ja, Rita is vandaag kip aan het gereed. Hoe zeg kip met frietjes?
1: Daar zou ik zelf ook geen nee tegen zeggen. Kip met frietjes. Oeh la la. Zeg, en heb je voor de rest nog iets meegemaakt van de week?
2: Ja, en wel eigenlijk niet zo spectaculair nieuws van de week. Al is het wel dat ik dik tegengekomen ben van de week. Ook het stad liep. Vicky de Bie.
1: Vicky de Bie. Wie mag dat zijn?
2: Vicky de Bie, 6 jaren gewerkt in de theater. He.
1: Ah ja, een actrice dus.
2: De DS was geen actrice, he. De DS. Oh. Ze acteerde meer in de coulissen, meer bepaald in de wc's.
1: Ah, ze was een sanitaire actrice dus.
2: Ja, en ze zei dat ze eigenlijk bellen bij, dat ik heb de radio horen, dus ze me niet verwonderd dat ik... En wel, voilà, zei ik. Ik heb nog mijn zus uitgesproken en ik geloof dat ze er al is, wat ik illustrerend. Hallo, met ook leren, ik heb lijn 2, hè. Ja, Vicky, ja, ik hoor je, ja, je hoort, het is een vrije lachend hoort, hè. Ze doet niet alsof lachen, hè. Het is een vrolijk mens, hè. Ja, zeg, Vicky, wanneer zit je toch je carrière behost in de dikke de wc's in de Schouwburg? Ja, dat is al lang geleden natuurlijk, zeg. En ja, zo ook, hoe heet ik, bekende baas gehad die in je wc geweest zijn? Mooi, zeg, de burgemeester kwam ook regelmatig. Mos, zeg. Hij piste er altijd neven, zeg je. Ja, dat is niet proper natuurlijk van hem, hè. En je hebt al later dikke veranderingen van lucht voorgeschreven gekregen van de dokter. Ja, en je hebt al in de vestiaire gewerkt. Ja, dat was natuurlijk heel wat anders, hè. Ja, wie die is op blote rood liep, dat ook, hè. Ja, dat was zeker wel spectaculair. Ja, het is dat ik een lachend oor te wezen. Oh, Vicky toch. Ja. Maar hoor je het al uit, want ze zegt zuster dat ze nog achter blik moet. Dat is blikwater voor het wc's natuurlijk, hè. Ja, het is goed, Vicky. Zeg, bedankt voor het te bellen. En we gaan zeker nog een keer langskomen naar je wc. Je weet hoor. Het is echt een lachend hoort. Ze zit de hele dag te lachen. Nee, dat mens. Ja, ze leeft zijn haren. Nee. Allee, ze hebben onder weer van deuren. Hè, want Rita gaat hier hou aan mijn oren trekken. Er kieken gaan gereed zijn en de fritten ook. En we mogen dat niet laten goed worden. Hè.
1: Ja, dat is goed, nokkel Erik. Vele groeten aan Rita. En we hebben bijzonder genoten van het interessante gesprek met Vicky de Bie.
2: Ja, toedeloe. Tot volgende week weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

We zitten binnen Europa met een hoge drukgebied dat op dit moment met kern boven Tsjechië ligt. En het zorgt voor de aanwezigheid van zeer warme lucht boven het continent. Dat hebben we de voorbije week al gemerkt en ook vandaag weer. Landinwaarts kunnen we naar 30 graden gaan. Aan de kust zal dat eerder rond een graad of 5 tot 6, 27 zijn. Maar daar in de loop van de dag toch wel geleidelijk aan een naar noordwest draaiende en wat afkoelende wind, waardoor er minder warme lucht begint binnen te lopen. Weerbeeld, veel zon, ook een aantal wolkenpartijen. In de loop van de dag blijft die kans op een plaatselijke bui bestaan en de regel is: hoe dieper landinwaarts, hoe groter de kans. Dat kan een onweerachtige bui zijn, kan een felle bui zijn. Maar de meeste plekken gaan eigenlijk bij ons geen buien zien. Ook vanavond en vannacht niet. De kans blijft bestaan op een bui bij zachte minima van 15 graden en meer. En ook morgen is er het geval. Dan kunnen we landinwaarts zeker nog naar 25 graden en meer gaan. Zelfs 7, 28 op sommige plekken. Maar het wordt toch geleidelijk aan minder heet. De kust zit morgen met maxima ergens vooraan de 20 graden. En zondag zitten we dan allemaal met maxima vooraan de 20 graden. De grootste kans op een bui zit nog in de nacht van zaterdag op zondag. Eventueel een onweerachtige bui, waarna dan zondag minder warme lucht binnenloopt, wel weer met brede opklaringen. En ook maandag zou nog een grotendeels droge dag zijn met flink wat zon. Maar vanaf dan meer wisselvalligheid en ook de doortocht van een aantal regenzones.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Mol is een vrachtwagen met een gevaarlijke stof gekanteld. Het voertuig moest plots remmen of uitwijken en belandde in de berm. 6 woningen in de omgeving zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol werd afgesloten. Het zou gaan om preventieve maatregelen, zodat de brandweer alles kan opruimen. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De vakbonden vechten de pensioenhervorming aan bij het Grondwettelijk Hof. De Kamer heeft die afgelopen nacht goedgekeurd. Mensen die deeltijds gewerkt hebben, zullen een lager pensioen ontvangen. En dat met terugwerkende kracht. De bonden vinden dat discriminerend. Ze overwegen ook naar de rechter te stappen tegen de centenindex. Het Hof zou zich wel pas over 2 jaar uitspreken. De Kamer keurde ook de energiesteun goed. De federale regering trekt 80 miljoen euro uit om ervoor te zorgen dat mensen hun rekeningen kunnen blijven betalen. De steun gaat vooral naar wie de auto nodig heeft om te gaan werken en naar mensen die hun huis verwarmen met stookolie. De maatregelen gaan meteen in en duren normaal 3 maanden. De Argentijnse voetbalster Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Hij heeft wel nog last van een dijbeenblessure, maar die zou niet zo erg zijn. Als Messi effectief fit geraakt, zal het zijn 6e WK-deelname zijn. Titelverdediger Argentinië komt voor het eerst in actie op 16 juni tegen Algerije in Kansas City. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro is gisteravond met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Ze moest een dringende operatie aan haar appendix ondergaan en stelt het naar omstandigheden goed. Net vandaag komt haar nieuwe single Plastic Paradise uit en is er de grote finale van The Voice van Vlaanderen. Ondanks de medische ingreep hoopt Tesoro er vanavond bij te kunnen zijn, maar het is nog niet zeker dat dit zal lukken. In het westen van het land kan er wat regen vallen. Elders is er meer zon. Vanavond krijgen we overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt opnieuw tropisch heet met maxima tot 33 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. We halen dan nog zo'n 28 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en we zijn weer op zoek gegaan in het grote verleden van Eddy Govert. Ja, daar alleen al kunnen we een archief mee aanleggen, dat is al makkelijk. Want die heeft zoveel nummers geproduceerd, geschreven, meegezongen. Ja, eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken. Meegespeeld ook op allerhande instrumenten. Ook heel vaak gezongen, dus ook stembespeeld. En in het volgende nummer, Eddy, dat is wel heel speciaal, want dat is een van je vroegste producties, heb je ook gefloten.
4: Ja, ik deed zoals Virkske de Fluiter in der tijd. Hè. Die floot gewoon alle nummers. Hè. Die kon niet zingen, maar die floot. Maar ja, in dat nummertje paste dat wel. Het was een heel frivol dingetje. En ik ben er nog altijd fier op. Dat was mijn allereerste productie. En ook mijn allereerste arrangement feitelijk. Wat ik ooit schreef. En de opname ging door bij in de studio van de Jokers, in de Reward. En de artiest in Kazu, dat was Erik Renaar. Een man uit Oudenaarde, die ja, een beetje lokaal artiest was toentertijd. Niet over een onaardige stem beschikte. Het kon ermee door natuurlijk. Maar wat er voor mij memorabel is, dat kwam net na mijn historie met Louis Neefs, waarvoor ik een nummer had geschreven. Mijn naam kwam in de pers. Ik werd een beetje ontdekt als schrijver van liedjes. En onze eerste productie, dat was ja met Erik Renaar. Een klein stukje van Je Grote Hart. En we moesten nog een fluitist hebben van voor in het nummer. En dat is dan ondertussen midden in het nummer ook nog een keer teruggekeerd. Ik heb maar de fluitpartij voor mezelf gepakt.
3: Eddy Govert sloot gezellig mee met Erik Renaar uit Oudenaarde. Niet echt de grootste wereldster ter wereld, maar toch je eerste productie.
4: Dat is het. Dat is toch altijd een beetje sentimenteel, hè?
3: Ja, de eerste keer is altijd sentimenteel.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Ja.
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanmiddag een mix van wolken en opklaringen, brede opklaringen, maar ook wel een aantal wolken. En er is een kleine kans dat er hier of daar in de loop van de dag toch een regen- of onweersbui zou kunnen opduiken. Zeker niet overal. De kust maakt het minst kans daarop, maar je kunt het niet uitsluiten in deze onstabiele luchtsoort dat er toch hier of daar een bui opduikt. Eigenlijk onmogelijk te zeggen waar, maar als er eentje opduikt, kan het wel een felle zijn. Hoewel de grootste kans op buien voor de gebieden meer landinwaarts weggelegd is. In de loop van de middag zul je ook zien dat met een naar noordwest draaiende wind vanaf de kust geleidelijk minder warme lucht begint binnen te lopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwins, echt waar.
7: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
6: Ah ja?
7: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
6: Mo.
7: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
6: Allee, meen je dat?
7: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle leningen.
6: Allee.
7: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
6: Yo Fashion, zeg je?
7: Jeps.
6: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vind.
7: Nou waar.
6: Nou, Yo Fashion, hè?
7: Voorzicht op de baan, hè, matje.
8: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
9: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

vieren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In een autogarage in Kortrijk vatte gisteravond rond 8:30 een hybride wagen plots vuur. Waarom is niet duidelijk. Enkele werknemers die nog aanwezig waren in de werkplaats van de garage wisten op tijd te ontkomen. Door de enorme rook had de brandweer wat moeite om de exacte plek van het brandend voertuig te vinden. De garage liep veel rookschade op. In Sint-Idisbalte bij Kokzijde heeft een wandelaar 6 gevlekte gladde haaien gevonden op het strand. Hetzelfde verhaal ook al gisteren in de pannen. De dieren van ongeveer 1 meter lang leven in de Noordzee. Dat ze aanspoelen is toch wel vrij uitzonderlijk. Er is een vermoeden dat de haaien als bijvangst bij visserij teruggegooid werden door de vissers. Bij een verkeersongeval in Adenkerke zijn gisteren namiddag 4 gewonden gevallen. 3 van hen raakten zwaar gewond. De auto met Franse nummerplaten die op de E40 in de richting van Frankrijk reed week af, botste tegen de vangrails, verloor een wiel en ging daarna over de kop. Het voertuig kwam ondersteboven op het linkerrijvak tot stilstand. Gisteren namiddag was er aan de Gentpoort in Assebroekebrugge een gaslek ontstaan in de Generaal Lemanlaan. Een aannemer sloeg er met een kraan een lek in de leiding. Er werd een perimeter ingesteld. Na 20 minuten kon het lek gedicht worden. En in Brugge mag brouwerij De Halve Maan blijven brouwen in de Brugse binnenstad. Er zijn wel voorwaarden aan de nieuwe vergunning. Men moet de geluidshinder beperken. Zo mogen er geen luidruchtige tractoren ingezet worden voor het laden en lossen. En moeten ook ramen van de brouwzaal en de bezoekersruimten gesloten blijven.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag een mix van wolken en opklaringen, brede opklaringen, maar ook wel een aantal wolken. En er is een kleine kans dat er hier of daar in de loop van de dag toch een regen- of onweersbui zou kunnen opduiken. Zeker niet overal, de kust maakt het minst kans daarop, maar je kunt het niet uitsluiten in deze onstabiele luchtsoort dat er toch hier of daar een bui opduikt. Eigenlijk onmogelijk te zeggen waar, maar als er eentje opduikt kan het wel een felle zijn, hoewel de grootste kans op buien voor de gebieden meer landinwaarts weggelegd is. In de loop van de middag zul je ook zien dat met een naar noordwest draaiende wind vanaf de kust geleidelijk minder warme lucht begint binnen te lopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: Dit is VBR.

Op een swingende manier richting het weekend van 30 en 31 mei, waarmee we deze bloeimaand meteen in schoonheid eindigen. De maand waarin we nogal wat verlengde weekends genoten. En ja, ook nu weer heel erg leuk natuurlijk met de weersvooruitzichten en met datgene wat we al gehad hebben als bron van genot, zeg maar. Al wordt het dan een klein beetje minder, daar gaan we zeker geen traantje om laten. Wij hebben altijd die zonnige liedjes voor je in petto vanaf nu. Ja, die zomerradio is wel nog niet officieel gestart, maar het begint toch al aardig in die richting te gaan. Onder meer met die nieuwe van Sineke, die ook volgende week natuurlijk nog een prominente plaats krijgt bij ons en de weken daarop. Maar ze is helemaal gelanceerd als onze VBRO trotsplaat. Een fijne vrijdag namiddag nog en voor straks een fijn weekend.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

God, wat kost een zoen van jou? Wel, hier bij ons kost een zoen helemaal niets. En zeker niet als we hem gewoon via de radio jouw richting uitsturen. Welkom bij VBRO. Welkom in een nieuwe Welkom Thuis hier op deze vrijdag, de 29e van mei. We zijn vertrokken voor 2 jaar lang een fijne avondspits met een pak leuke muziek. Dus we beginnen er meteen aan met deze Udo nu en Yamina.

Als het leven naar liefde smaakt, Danny de Rover bezingt het nog eens met zijn single uit 2019. En deze vrijdagse bloedhete Welkom Thuis. Begin op richting 4:30. Zometeen alvast een weerupdate met onze weerman Geert Nases. En intussen tijd mag ik nog even in onze snelle 10 gaan duiken. Dat doen we vandaag met Salem Segers. En tijd voor een feestje.

0: Ik luister Nederlandstalig.
1: VBRO. Luister digitaal. Via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht. Een mix van wolken en opklaringen. Er zou kunnen een bui opduiken. Dat kunnen we niet uitsluiten. Hoewel heel veel plekken gewoon een droge nacht krijgen. Met zachte minima. Die blijven weer ergens in de buurt van een graad of 15 of hoger zitten. Met andere woorden, weer een heel warme nacht. Naar het eind van de nacht toe loopt geleidelijk aan wel wat minder warme lucht binnen. Maar ook morgen zullen we toch nog een hoge temperatuur neerzetten. Minder hoog dan vandaag, maar zeker nog op heel veel plekken zomers. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
4: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
5: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
6: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van €5 tot €55. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

VBRO, wij luisteren Nederlandstalig in deze vrijdagavondspits. Loods ik je richting dat weekend met het fijne Nederlandstalige lied. En dat hoeft niet altijd de hits van vandaag te zijn. Dat mag ook af en toe een plaat zijn van even geleden. Waaronder deze bijvoorbeeld. Frank van Etten met zijn single uit 2020. Deze Lach, Leef, Huil en Bid.

Avond voor in de boeken, dat is de hitsingle op dit moment van Fons Veurink. En met heel veel plezier nog even in onze avondspits. Welkom thuis. Op deze vrijdag op richting 5 uur. En dat doen we nog met een streepje muziek. En zometeen met een nieuwsupdate hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan brouwerij De Halve Maan in Brugge. En dat voor de historische brouwerij aan het Walplein. De vergunning laat toe om de brouwerij verder uit te baten en beter af te stemmen op de bottelarij aan het Waggelwater, die via de bekende bierpijplijn verbonden is met de site in de Brugse binnenstad. Buurtbewoners hadden eerder dit jaar bezwaar ingediend omdat de brouwerij volgens hen steeds meer hinder veroorzaakt door toerisme en activiteiten. Minister Broens legt daarom verschillende voorwaarden op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mag er enkel gebrouwen worden van maandag 7 uur 's ochtends tot vrijdag 7 uur 's avonds en verdwijnt de toelating voor laden en lossen in de avonduren. Ook het grondwatergebruik wordt beperkt en extra geluidsmaatregelen zijn verplicht. Daarnaast moeten de ramen van de brouwzaal gesloten blijven en mogen geen luidruchtige tractoren meer ingezet worden. Volgens Jo Broens wordt zo'n evenwicht gezocht tussen economische activiteit en woonkwaliteit in de Brugse binnenstad. De 27-jarige man uit Mechelen moest zich vrijdag opnieuw verantwoorden in de Brugse politierechtbank. En dat voor rijden ondanks een rijverbod dat loopt tot 2048. Het ging al om zijn 8e veroordeling voor rijden tijdens een rijverbod en zelfs een 23e veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden celstraf, een boete van 8000 euro en ook de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Via zijn advocaat probeerde de man donderdag een mildere straf te bekomen. De verdediging schetste hoe de beklaagde als tiener uit Marokko naar België kwam, droomde van een carrière als profvoetballer en bleef rijden om trainingen en wedstrijden te kunnen bereiken. Later werkte hij zich volgens zijn advocaat op tot planner in een bedrijf en reed hij opnieuw omdat een chauffeur niet kwam opdagen. De rechter in Brugge toonde begrip voor het pleidooi, maar benadrukte dat de man ondanks eerdere veroordelingen toch was blijven rijden. Uiteindelijk werd beslist het oorspronkelijke vonnis niet te wijzigen. De beklaagde keerde daarop terug naar de gevangenis. De Bruges Gin Society breidt zijn assortiment uit met een eerste eigen whisky. De Brugse craft-distilleerderij, die eerder al internationale prijzen won voor onder meer rum, gin en Negroni, lanceert nu de Royal Swans Whisky Bourbon Cask. De whisky rijpte meer dan 4 jaar op eigen bourbonvaten in Brugge en verschijnt in een beperkte oplage van slechts 90 flessen. Volgens medeoprichter Baptiste van Oetrieve vormt het hergebruik van de vaten de rode draad doorheen het productieproces. De Brugse whisky krijgt een uitgesproken smaakprofiel met toetsen van rode biet, karamel en vanille, gebrande koffie, cacao en peper. Elke fles wordt verkocht in een geschenkdoos met een tumbler, glas en een miniatuur van New Make Spirit, het basisdistillaat van de whisky. De limited edition is beschikbaar via afhaling of levering en kost €95 per set. Marie Stella Maris opent op donderdag 16 juli een nieuwe boutique in Brugge. De winkel komt in de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het historische stadscentrum. Het wordt meteen de derde vestiging van het lifestyle-merk in België en de 21ste boutique in Nederland en ons land samen. Na eerdere openingen in Antwerpen en in Knokke kiest het merk nu bewust voor Brugge. En dat als volgende stap in zijn Belgische groeiplannen. Volgens Marie Stella Maris sluiten de internationale uitstraling, de toeristische aantrekkingskracht en de kwalitatieve winkelomgeving van Brugge perfect aan bij de identiteit van het merk. Marie Stella Maris is gespecialiseerd in luxe bodycare, home fragrances en designproducten en combineert dat met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact. De boutiques worden ingericht als stijlvolle ontmoetingsplekken waar geur, interieur en lifestyle samenkomen. Ook online merkt het merk een sterke groei vanuit Brugge en de omliggende regio, waardoor de stad uitgroeide tot een belangrijke markt binnen België. En dan was er ook nog heugelijk nieuws. In Zeebrugge vond vrijdag voor het eerst dit jaar een huwelijk plaats op het strand. De gelukkigen waren Steven Loosveld en Shanna Hamelink. Met 28 graden rond het middaguur werd het toch wat zweten en puffen voor de tortelduifjes. Huwen op het strand van Zeebrugge is mogelijk sinds vorig jaar. Het is de enige locatie in Brugge, buiten de gotische zaal van het stadhuis, waar je in het huwelijksbootje kunt treden. Steven en Shanna houden van de zee en kozen daarom voor deze unieke locatie. In juni vinden nog eens 3 huwelijken plaats op het strand van Zeebrugge. Dat gebeurt telkens onder een sfeervolle boog op het stukje strand aan beachbar Banana Moon. Aan het koppel onze hartelijke gelukwensen. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vins. Echt waar.
4: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, Vint.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht. Een mix van wolken en opklaringen. Er zou kunnen een bui opduiken. Dat kunnen we niet uitsluiten, hoewel heel veel plekken gewoon een droge nacht krijgen met zachte minima. Die blijven weer ergens in de buurt van een graad of 15 of hoger zitten. Met andere woorden, weer een heel warme nacht. Naar het eind van de nacht toe loopt geleidelijk aan wel wat minder warme lucht binnen. Maar ook morgen zullen we toch nog een hoge temperatuur neerzetten. Minder hoog dan vandaag, maar zeker nog op heel veel plekken zomers. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
2: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
2: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
2: Zegt op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
2: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse

0: De federale topministers bespreken nieuwe besparingsmaatregelen. Ze zijn op zoek naar nog eens 7 miljard euro. Verschillende werkgroepen zullen onder meer de sociale zekerheid en de fiscaliteit bekijken. Het is de bedoeling dat er een akkoord is tegen de nationale feestdag. Al is het nog niet zeker dat de regering die deadline zal halen. In oktober moet ons land zijn begroting indienen bij Europa. Drie van de vier verdachten van de vechtpartij op een kustram in De Haan zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten tijdelijk wegblijven uit West-Vlaanderen en hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte meldde zich eergisteren bij de politie en zit nog in de cel. Bij het incident raakten 5 controleurs van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Vlaanderen heeft 1 op de 5 bewoners al eens ruzie met een buur. In Brussel en in Wallonië is dat zelfs 1 op de 3. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuw onderzoek. De ruzies gaan vooral over geluidshinder, huisdieren en afval. Maar soms pesten buren elkaar ook en maken ze ruzie over de perceelgrenzen. Vooral mensen onder de 35 hebben vaak problemen met hun buren. Gemiddeld loopt 1 burenruzie per jaar dodelijk af. Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden. Afgelopen nacht stortte een Russische drone neer op een appartementsgebouw bij de grens met Oekraïne. Die ontplofte en er ontstond brand. 2 mensen raakten licht gewond. Het is de eerste keer dat een Russische drone slachtoffers maakt op grondgebied van de NAVO en de Europese Unie. Roemenië vraagt de NAVO extra steun voor bescherming tegen drones. Het blijft voorlopig nog zonnig bij maxima rond 32 graden. Tegen de avond komen er stapelwolken opzetten en vallen er overal buien. Die kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. En dat is ook morgen zo. Het kwik stijgt dan nog tot 28 graden.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

De gezelligste van West-Vlaanderen. En dat vooral in het Nederlands, want wij zijn VBRO en wij luisteren Nederlandstalig. In deze Welkom Thuis op vrijdag trekken we alweer op richting de laatste noten van deze avondspits, zeg maar. En recht richting onze VBRO Feestcafé straks rond een uur of zes. Daarmee beginnen we dan. Eerst duiken we onder andere nog tweemaal terug in de tijd. Dat doen we straks met Albert Hammond met een single uit 1977. Even een zijspoor naar het Engels straks, maar eerst het Nederlandstalige archief aanspreken. En dat doen we dan weer met deze hier uit 1995. Bart Kuil, nog eens in je radio met...

0: Terug naar 1977 met deze klassieker van Albert Hammond en Moonlight Lady. Even een zijspoor naar het Engels om deze vrijdagse welkom thuis weer netjes naast ons neer te leggen. Straks na de klok van 6, dan is het de beurt aan ons VBRO Feestcafé. En nu is het de beurt aan onze weerman, Geert Nasus.
1: De vooruitzichten voor het weekend zien er toch geleidelijk wel wat minder warm uit. De wind wordt meer west-noordwest. Er wordt minder hete lucht aangevoerd. Niet dat het koud zal worden. Zaterdag halen we nog op heel veel plekken 25 graden en meer. Maar zondag moeten we dan toch wel tevreden zijn met maxima ergens vooraan de 20 graden. Heel veel neerslag zit er eigenlijk niet aan te komen. Het is niet onmogelijk dat er ook in de loop van het weekend hier of daar eens wat regen of een bui opduikt. Maar dat zullen geen grote

Uiteen wat betreft die buien. De grootste kans op buien lijkt nog in de nacht van zaterdag op zondag te zitten. Dan kan eventueel een wat feller exemplaar opduiken met eventueel onweer erbij. Naar volgende week toe minder warm en wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan brouwerij De Halve Maan in Brugge. En dat voor de historische brouwerij aan het Walplein. De vergunning laat toe om de brouwerij verder uit te baten en beter af te stemmen op de bottelarij aan het Waggelwater, die via de bekende bierpijplijn verbonden is met de site in de Brugse binnenstad. Buurtbewoners hadden eerder dit jaar bezwaar ingediend omdat de brouwerij volgens hen steeds meer hinder veroorzaakt door toerisme en activiteiten. Minister Broens legt daarom verschillende voorwaarden op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mag er enkel gebrouwen worden van maandag 7 uur 's ochtends tot vrijdag 7 uur 's avonds en verdwijnt de toelating voor laden en lossen in de avonduren. Ook het grondwatergebruik wordt beperkt en extra geluidsmaatregelen zijn verplicht. Daarnaast moeten de ramen van de brouwzaal gesloten blijven en mogen geen luidruchtige tractoren meer ingezet worden. Volgens Jo Broens wordt zo'n evenwicht gezocht tussen economische activiteit en woonkwaliteit in de Brugse binnenstad. De 27-jarige man uit Mechelen moest zich vrijdag opnieuw verantwoorden in de Brugse politierechtbank. En dat voor rijden ondanks een rijverbod dat loopt tot 2048. Het ging al om zijn 8e veroordeling voor rijden tijdens een rijverbod en zelfs zijn 23e veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden celstraf, een boete van 8.000 euro en ook de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Via zijn advocaat probeerde de man donderdag een mildere straf te bekomen. De verdediging schetste hoe de beklaagde als tiener uit Marokko naar België kwam, droomde van een carrière als profvoetballer en bleef rijden om trainingen en wedstrijden te kunnen bereiken. Later werkte hij zich volgens zijn advocaat op tot planner in een bedrijf en reed hij opnieuw omdat een chauffeur niet kwam opdagen. De rechter in Brugge toonde begrip voor het pleidooi, maar benadrukte dat de man ondanks eerdere veroordelingen toch was blijven rijden. Uiteindelijk werd beslist het oorspronkelijke vonnis niet te wijzigen. De beklaagde keerde daarop terug naar de gevangenis. De Bruges Gin Society breidt zijn assortiment uit met een eerste eigen whisky. De Brugse craftdistilleerderij, die eerder al internationale prijzen won voor onder meer rum, gin en Negroni, lanceert nu de Royal Swans Whisky Bourbon Cask. De whisky rijpte meer dan 4 jaar op eigen bourbonvaten in Brugge en verschijnt in een beperkte oplage van slechts 90 flessen. Volgens medeoprichter Baptiste van Oetrieve vormt het hergebruik van de vaten de rode draad doorheen het productieproces. De Brugse whisky krijgt een uitgesproken smaakprofiel met toetsen van rode biet, karamel en vanille, gebrande koffie, cacao en peper. Elke fles wordt verkocht in een geschenkdoos met een tumbler, glas en een miniatuur van New Make Spirit, het basisdistillaat van de whisky. De Limited Edition is beschikbaar via afhaling of levering en kost €95 per set. Marie Stella Maris opent op donderdag 16 juli een nieuwe boutique in Brugge. De winkel komt in de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het historische stadscentrum. Het wordt meteen de derde vestiging van het lifestyle-merk in België en de 21ste boutique in Nederland en ons land samen. Na eerdere openingen in Antwerpen en in Knokke kiest het merk nu bewust voor Brugge. En dat als volgende stap in zijn Belgische groeiplannen. Volgens Marie Stella Maris sluiten de internationale uitstraling, de toeristische aantrekkingskracht en de kwalitatieve winkelomgeving van Brugge perfect aan bij de identiteit van het merk. Marie Stella Maris is gespecialiseerd in luxe bodycare, home fragrances en designproducten en combineert dat met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact. De boutiques worden ingericht als stijlvolle ontmoetingsplekken waar geur, interieur en lifestyle samenkomen. Ook online merkt het merk een sterke groei vanuit Brugge en de omliggende regio, waardoor de stad uitgroeide tot een belangrijke markt binnen België. En dan was er ook nog heugelijk nieuws. In Zeebrugge vond vrijdag voor het eerst dit jaar een huwelijk plaats op het strand. De gelukkigen waren Steven Loosveld en Shanna Hamelink. Met 28 graden rond het middaguur werd het toch wat zweten en puffen voor de tortelduifjes. Huwen op het strand van Zeebrugge is mogelijk sinds vorig jaar. Het is de enige locatie in Brugge, buiten de gotische zaal van het stadhuis, waar je in het huwelijksbootje kunt treden. Steven en Shanna houden van de zee en kozen daarom voor deze unieke locatie. In juni vinden nog eens 3 huwelijken plaats op het strand van Zeebrugge. Dat gebeurt telkens onder een sfeervolle boog op het stukje strand aan beachbar Banana Moon. Aan het koppel onze hartelijke gelukwensen.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO.
2: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond de vracht. Een mix van wolken en opklaringen. Er zou kunnen een bui opduiken. Dat kunnen we niet uitsluiten, hoewel heel veel plekken gewoon een droge nacht krijgen met zachte minima. Die blijven weer ergens in de buurt van een graad of 15 of hoger zitten. Met andere woorden, weer een heel warme nacht. Naar het eind van de nacht toe loopt geleidelijk aan wel wat minder warme lucht binnen. Maar ook morgen zullen we toch nog een hoge temperatuur neerzetten. Minder hoog dan vandaag, maar zeker nog op heel veel plekken zomers. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquine Merin. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé.
1: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Negen jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt €15.000 schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van €120 miljoen. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470-94-1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
4: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van €5 tot €55. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
4: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft een nieuwe omgevingsvergunning toegekend aan brouwerij De Halve Maan in Brugge. En dat voor de historische brouwerij aan het Walplein. De vergunning laat toe om de brouwerij verder uit te baten en beter af te stemmen op de bottelarij aan het Waggelwater, die via de bekende bierpijplijn verbonden is met de site in de Brugse binnenstad. Buurtbewoners hadden eerder dit jaar bezwaar ingediend omdat de brouwerij volgens hen steeds meer hinder veroorzaakt door toerisme en activiteiten. Minister Broens legt daarom verschillende voorwaarden op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mag er enkel gebrouwen worden van maandag 7 uur 's ochtends tot vrijdag 7 uur 's avonds en verdwijnt de toelating voor laden en lossen in de avonduren. Ook het grondwatergebruik wordt beperkt en extra geluidsmaatregelen zijn verplicht. Daarnaast moeten de ramen van de brouwzaal gesloten blijven en mogen geen luidruchtige tractoren meer ingezet worden. Volgens Jo Broens wordt zo'n evenwicht gezocht tussen economische activiteit en woonkwaliteit in de Brugse binnenstad. De 27-jarige man uit Mechelen moest zich vrijdag opnieuw verantwoorden in de Brugse politierechtbank. En dat voor rijden ondanks een rijverbod dat loopt tot 2048. Het ging al om zijn 8e veroordeling voor rijden tijdens een rijverbod en zelfs een 23e veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Eerder kreeg hij bij verstek 6 maanden celstraf, een boete van 8.000 euro en ook de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. Via zijn advocaat probeerde de man donderdag een mildere straf te bekomen. De verdediging schetste hoe de beklaagde als tiener uit Marokko naar België kwam, droomde van een carrière als profvoetballer en bleef rijden om trainingen en wedstrijden te kunnen bereiken. Later werkte hij zich volgens zijn advocaat op tot planner in een bedrijf en reed hij opnieuw omdat een chauffeur niet kwam opdagen. De rechter in Brugge toonde begrip voor het pleidooi, maar benadrukte dat de man ondanks eerdere veroordelingen toch was blijven rijden. Uiteindelijk werd beslist het oorspronkelijke vonnis niet te wijzigen. De beklaagde keerde daarop terug naar de gevangenis. De Bruges Gin Society breidt zijn assortiment uit met een eerste eigen whisky. De Brugse craftdistilleerderij, die eerder al internationale prijzen won voor onder meer rum, gin en Negroni, lanceert nu de Royal Swans Whisky Bourbon Cask. De whisky rijpte meer dan 4 jaar op eigen bourbonvaten in Brugge en verschijnt in een beperkte oplage van slechts 90 flessen. Volgens medeoprichter Baptiste van Oetrieve vormt het hergebruik van de vaten de rode draad doorheen het productieproces. De Brugse whisky krijgt een uitgesproken smaakprofiel met toetsen van rode biet, karamel en vanille, gebrande koffie, cacao en peper. Elke fles wordt verkocht in een geschenkdoos met een tumbler, glas en een miniatuur van New Make Spirit, het basisdistillaat van de whisky. De limited edition is beschikbaar via afhaling of levering en kost €95 per set. Marie Stella Maris opent op donderdag 16 juli een nieuwe boutique in Brugge. De winkel komt in de Zuidzandstraat, een van de belangrijkste toegangswegen naar het historische stadscentrum. Het wordt meteen de derde vestiging van het lifestyle-merk in België en de 21ste boutique in Nederland en ons land samen. Na eerdere openingen in Antwerpen en in Knokke kiest het merk nu bewust voor Brugge. En dat als volgende stap in zijn Belgische groeiplannen. Volgens Marie Stella Maris sluiten de internationale uitstraling, de toeristische aantrekkingskracht en de kwalitatieve winkelomgeving van Brugge perfect aan bij de identiteit van het merk. Marie Stella Maris is gespecialiseerd in luxe body care, home fragrances en designproducten en combineert dat met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact. De boutiques worden ingericht als stijlvolle ontmoetingsplekken waar geur, interieur en lifestyle samenkomen. Ook online merkt het merk een sterke groei vanuit Brugge en de omliggende regio, waardoor de stad uitgroeide tot een belangrijke markt binnen België. En dan was er ook nog heugelijk nieuws. In Zeebrugge vond vrijdag voor het eerst dit jaar een huwelijk plaats op het strand. De gelukkigen waren Steven Loosveld en Shanna Hamelink. Met 28 graden rond het middaguur werd het toch wat zweten en puffen voor de tortelduifjes. Huwen op het strand van Zeebrugge is mogelijk sinds vorig jaar. Het is de enige locatie in Brugge, buiten de gotische zaal van het stadhuis, waar je in het huwelijksbootje kunt treden. Steven en Shanna houden van de zee en kozen daarom voor deze unieke locatie. In juni vinden nog eens 3 huwelijken plaats op het strand van Zeebrugge. Dat gebeurt telkens onder een sfeervolle boog op het stukje strand aan beachbar Banana Moon. Aan het koppel onze hartelijke gelukwensen.
1: Iedere laatste zondagmorgen van de maand op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
3: Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
1: De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
3: Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
1: Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
3: Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
1: De laatste zondag van de maand op Brugse Radio.
3: Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
1: Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: Negen jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt €15.000 schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van €120 miljoen. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: Dit is VBRO.
3: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 9 jongeren zijn door de jeugdrechter schuldig bevonden aan de herhaaldelijke groepsverkrachting van een tienermeisje in Kortrijk 2 jaar geleden. Het toenmalige vriendje van het toen 14-jarige meisje misbruikte haar meermaals in een bos langs de E17 en nodigde een hele groep vrienden uit, allen tussen 11 en 16 jaar, om actief mee te doen. Toch stuurt de rechter niemand naar een instelling. 2 veroordeelden, waaronder de toenmalige vriend, moeten een begeleidingstraject volgen. Alle anderen komen er vanaf met 30 uur verplichte gemeenschapsdienst. Het slachtoffer krijgt 15.000 euro schadevergoeding. Bijna 1400 schooldirecteurs uit het basis- en secundair onderwijs hebben een open brief gericht aan Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. Ze zijn verontwaardigd over het gebrek aan inspraak bij de uitwerking van nieuwe onderwijsmaatregelen. Volgens de directeurs volgen de hervormingen elkaar te snel op en krijgt het werkveld te weinig zeggenschap. Daardoor zijn voorstellen vaak praktisch onwerkbaar. Demir heeft vanmiddag meteen een delegatie van de briefschrijvers ontvangen. De ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van een gloednieuwe uitrusting voor alle Belgische militairen. Het gaat om outdoor en tactische uitrusting, bedoeld voor opleidingen en operaties, ook in extremere omstandigheden. Die is volgens defensieminister Franken nodig, omdat er meer militairen gerecruiteerd worden en zij ook vaker buitenlandse opdrachten krijgen. Het contract voor de aankoop loopt over 6 jaar en heeft een maximale kost van 120 miljoen euro. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Kuss kwam als eerste aan bergop. De Canadees G was tweede op kleine achterstand. Sepp Kuss heeft nu in de 3 grote wielrondes een etappe gewonnen. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard blijft stevig in het roze. De Ronde van Italië eindigt zondag. In de loop van de avond is overal een bui mogelijk die gepaard kan gaan met stevig onweer en felle windstoten. Tot 11 uur vanavond geldt code geel, vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. Morgen weer tropisch warm tot 31 graden met nadien opnieuw een onweersrisico.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
3: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
2: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Roos, Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseide en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei jij dat? Een zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van.

s'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek.

De grote directeur, recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met je spreken. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

met enkel nog de Noordzee als ongerept gebied. Met enkel nog het duin dat stormen weerstand biedt. Met enkel brakke rotsen zo hopeloos verspreid. Ontvoerd door de getijen na opgegeven strijd. Bevrijdt zich uit de sluier van eindloos trieste mist en parte westenwind die zich in kracht vergist. Het vlakke land dat het mijne is. Met stoere kathedralen als wachters uit verleden.

gelucht, die vaak op droefheid wijst. Met hun zo lage lucht, die als een schaduw grijst. Met hun zo grijze lucht, die het hart soms droefheid geeft. Met hun zo grijze lucht, dat men het hem vergeet. Bij felle noordenwind, die gierend stuurloos raakt. Bij barre noordenwind, wordt het weer oud.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseide en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Anna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland-Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrine Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen in het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60. Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin, ramen en deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO.
2: Je zingt mee.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus Papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Nee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Turnhout hebben een paar honderd mensen stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseide en de Pannen, waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak